0: Nostalgie Plus.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan

naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: Een goedemorgen. Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken. Dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Achje van Tomme is voor ons ter plaatse.
1: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
0: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de vierde keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon. Het werd 4-0. Barcelona volgt zo het Engelse Arsenal op. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: Of ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: Mamma, y si ficheva Slack.
1: Ya,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De volgende patiënt alstublieft.
1: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
10: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
11: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
11: Uh-huh.
10: Thuis.
11: Oké.
9: Ja, maar we willen slim kiezen.
11: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
9: Ah, ja?
10: Waarom?
11: Ah, maar kreeg ruimte op.
9: Opruiming?
11: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
13: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: Allee, jongen. Wat is dat?
12: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
1: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentijn dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
0: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu met zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
1: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
0: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Piklak reageert.
2: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, is, ja, dat is een droom.
0: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal, in play-off 2 dan, was het een waanzinnige ontknoping gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

les entendre, Gigi?

Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Het is Bolt in de Aakse. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
4: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
3: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
4: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
3: Nee.
4: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
3: Ja, hè? Zoiets.
4: Je weet het niet, hè, mama.
5: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embeeld.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruytgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Morgen klaar om het warmer en warmer te krijgen? Haal ze maar uit de kleerkast. De shorts, de polo's en de sandalen. Radio met beschermingsfactor.
3: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten, die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Een leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
4: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
3: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Christian Mungiu en zijn film Fjords. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
4: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je 2 hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
3: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
5: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, dat is een droom.
3: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal in play-off 2 dan zijn er rellen uitgebroken na de wedstrijd van Standaard tegen Charleroi. Standaard verloor met 0-2 en gaf de eindwinst in het klassement zo uit handen. Vuurwerk vloog in het rond en fans renden het veld op en gingen in de clinch met de spelers. Door de nederlaag is Racing Genk dus de eindwinnaar. Het speelt tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australier Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
6: Met Bert Genen.

Ja, Monday, Monday. Morgen is het zover. Al zal het dan wel eerder klinken als Sunday, Sunday. Dat is het voordeel van lange weekends, hè. En het plezier natuurlijk van een tweede Pinksterdag. We genieten van de zomers wakker worden, zalig ontbijten. En daarna gewoon doen waar je zin in hebt. Luisteren bijvoorbeeld.

zalig toch, hè, dat wakker worden op een feestelijke dag. En dat niet alleen. Het vooruitzicht is er ook op alweer een extra dagje vrij. Ja, vooral straks gaat dat deugd doen, denk ik. Vanavond, als de wekker natuurlijk eens niet moet geprogrammeerd

weet zichzelf wel naar waarde te beoordelen. Hè? Natuurlijk was dat Lou Rawls met You'll Never Find Another Love Like Mine. Ik wil jullie nog eens meenemen naar 1956. En dat nog één keer in verband met het Eurovisie Songfestival. Ja, dat was het jaar van het allereerste Songfestival. In Zwitserland werd dat gehouden, in Lugano. Er deden maar 7 landen mee en ze mochten allemaal 2 nummertjes insturen. Zwitserland won, punten zijn er niet en België mocht dat jaar toch ook meedoen. Met Franstaligen. Het waren er 2, mij onbekend.

0: Wasting the Night Away. Ja, ik heb nog geen enkele felicitatie kunnen uitsturen naar iemand die jarig is. Maar wees gerust, de feesthoeden zijn onderweg.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: Allee, jongen. Wat is dat?
9: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
10: De volgende patiënt alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
13: Uh-huh.
12: Thuis.
13: Oké.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah, ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar krijg ruimte op.
10: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
14: 100% genen,

zomerse vleugje Gianna Nannini. En daarvoor gingen we nog eens terug naar de wereld van Doe Maar. En dat deden we omdat een van uw grote roergangers jarig is vandaag. Ernst Jans namelijk. Hij wordt 78.

versie van Blue Haze was dit Smoke Gets in Your Eyes. Ja, we zullen maar denken dat het met verjaardagskaarsjes te maken heeft, zeker. Patti LaBelle, die is ook jarig vandaag. 82, dacht ik. Maar pas op, we vieren ze nog andere vandaag. Het is een goede dag voor de bakkers, dacht ik.

dat ze wordt vandaag Patti LaBelle. Dat was LaBelle met Lady Marmalade. Ja, al herhaal ik liever de ondertitel. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Het hoeft niet in hetzelfde bed te zijn, hè? 8 uur rusten.

0: Enkele weken geleden zette Erik van Looy het op zijn Facebookpagina. En hij had er een goede reden voor.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank.

hopelijk is het ook wederzijds. I only want to be with you. Al was het maar om mee aan te schuiven aan je ontbijttafel. Of om je wakker te rinkelen op deze feestelijke zondag. De zondag van de vurige tongen. We pinksteren er hier op los. Zometeen doen we dat met Serge, daarna met Tony en op de avond toe ook met Michel. I've got

zei het al, we blijven hier in een feestmodus en de feestelijkste jarige, die moet nog komen. En hier is hij dan. Ja, zijn teksten die werden toegejuicht, zijn stem wel niet altijd. Het was iemand die veel betekende voor heel vele artiesten. En vandaag wordt hij 85. Bob

0: na de jarige van de dag, na Bob Dylan. 85 wordt hij en dat vieren we hier vandaag. Straks bij Tony, ook bij Michel en wie weet ook wel bij Serge in de hitlijst. In elk geval, Serge Haderman, die draait zo meteen 1966.
1: Doei!

0: 1966. Een schitterend jaar. Serge ploetert er zich doorheen. Mogelijk ook met een nummer van Bob Dylan. En anders, ik denk, de plaat waarmee ik er straks begon, Monday Monday, volgens mij komt die ook uit die periode.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Goeie, wacht hè.
6: Rustig,
5: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Ziet je daar, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
8: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
1: Dat is goed vastgezet, hè?
8: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
1: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
8: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
1: Ja.
9: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
10: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
11: Win for Life. Win for Life. Win tot €5.000 elke maand.
12: Elke maand.
11: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: Het is Bolt in Daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
16: Zalig.
17: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
0: We moesten het hem geen 2 keer vragen. Bert, wil jij ons komen wakker maken op deze eerste Pinksterdag? Bedankt daarvoor en bedankt voor de geweldige muziek.
18: Your golden years, nostalgie plus.
0: 1:10, op mijn beurt een heel goedemorgen.
19: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van Kiev. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
7: dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om één slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
19: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest van de avond stil. In Herend in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser. Nog zo'n 23 graden dan.
12: De Flashback Top 40. Nostalgie
16: Plus. Met Serge Haderman.
20: En Bert die gaat nog even blijven chillen en een lekkere koffie drinken. Dat doen we samen, maar ik zit nu in de studio natuurlijk een hele goede morgen overigens. Welkom op deze eerste Pinksterdag 2026, 24 mei vandaag. We maken er een geweldig feest van. En dat doe ik met, en dat is zoals Bert net al vertelde, naar aanleiding van de 85ste verjaardag van Bob Dylan. Daarom vandaag de Flashback Top 40. Uit mei 1966.

0: En nummer 2 past heel goed bij het weer. De zonnige sound van de Beach Boys en Sloop John B. Maar wat staat er dan nummer 1? En dat is Sinatra. One of these days, these boots are gonna walk all over you. These boots are made for walking. Maar zal zij deze toppositie kunnen handhaven? Dat hangt van jou af, want ook vandaag krijg jij van mij de macht en de toelating om de geschiedenis van de hoogste regionen van deze geweldige hitlijst te herschrijven. Stemmen kan dus op The Kings, The Beach Boys of Nancy Sinatra. En dat doe je via onze site www.nostalgie.plus. Dus nostalgie.plus. En op onze homepage gearriveerd ga je helemaal naar rechts in de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar het kan natuurlijk ook via de Nostalgie-app. Onze stembus opent nu. This
1: weekend, where the action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Motown. This is the Motown Sound.
3: Nummer 50.

0: 50. Ik ben er nog niet helemaal gewend. Tegenwoordig is het de Flashback Top 40. En die begonnen wij met de Supremes. Love is like an itching in my heart. Goedemorgen.
1: Mei 1966.

Britse zanger Dave Berry woont tegenwoordig in Nederland. Heeft heel veel vrienden, ook bij ons in Vlaanderen. En hij staat, waar hij staat, op nummer 39, If You Wait For Love. 3 uur lang mei 1966 en een gezonde dosis Bob Dylan. Maar ik heb ook nieuws. Op 4 mei 1966 sluit Fiat een overeenkomst met Russen voor de bouw van een autofabriek in de Sovjet-Unie. En daar worden dan later de Lada's geproduceerd.

Populairste singeltjes uit mei 1966. Het maandoverzicht met Petula Clark. My Love op 37, voorafgegaan door Chris Andrews met The Home It Concerns op nummer 38. Ik heb een nieuwe binnenkomer, klinkt raar natuurlijk in 66, maar in april was er nog geen spoor in de flashback top 40 van Bill Medley en Bobby Hatfield. Je voelt ze al aankomen, de Rises Brothers. En ondertussen komen de stemmen ook heel goed binnen. Ik heb een heel leuk bericht van... Want ik ben natuurlijk benieuwd, als je al geboren was, wat je allemaal deed in de 60s. Meer bepaald dus in mei 66. Roland de Mol. Dag Serge, in 66 op zondagmiddag naar Zaal Brittannië op het Sint-Baafsplein in Gent, waar ik band zag optreden zoals The Vipers, New Inspiration, High Society en nog vele andere. Een goede Pinkster nog. Dankjewel, Roland.

0: de 60s en een hitparade uit de jaren 60 zonder de Beatles is bijna ondenkbaar. Michelle van de Beatles, maar ook gecoverd door de Overlanders. Maar het waren de Beatles deze keer op nummer 35 in de Flashback Top 40. Die van mei 1966 en die naar aanleiding van de 85e verjaardag van Bob Dylan. En een band die meerdere nummers hebben gecoverd van de meester is Manfred Mann. Pretty Flamingo is niet van Bob Dylan, maar is geschreven door Mark Barken. Het lied gaat over een vrouw die door mannen Flamingo wordt genoemd omdat haar haar glanst, en ik citeer, als de zon en haar ogen de lucht op kunnen lichten. De verteller van de song is verliefd op deze vrouw. Volgens de dochter van Barken is het lied gebaseerd op een vrouw die bij hem in de buurt woonde. Pretty Flamingo werd een wereldhit en bereikte de eerste plaats in Engeland, Ierland en Rhodesië.
1: In de Flashback Top 40.

0: Nummer 34 in de Flashback Top 40. Manfred Mann en Pretty Flamingo. Bijna 3 minuten voor 11:30. Hele goedemorgen. We gaan richting zondagmiddag met het beste uit mei 1966. En ik heb twee historische, of moet ik zeggen, in dit geval hysterische radiofragmenten. Want er viel niet veel te beleven hoor op de staatsradio's, maar wel op de Noordzee. De zeezendervloot was in 1966 stevig uitgebreid. We hadden eerst al Radio Caroline en dan Radio Atlanta. Dan Radio Caroline North op de Isle of Man, of in de buurt van de Isle of Man, buiten de territoriale wateren. Dan Radio Caroline South voor de Britse oostkust. We hadden Swinging Radio England, Radio 227, Britain Radio, Radio 390, Radio City en vele andere. Maar ook Schotland had zijn eigen zeezender.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: And it's greetings, hoogter, tjoogter, friends and shingelens, bats and bens, grannies and crannies, and you yankers and yoker, not to mention the perky'd polis, and welcome to McLaughlin's hoogter, tjoogter, keely, when once again we invite you to struggle your wally knees, rattle your bunions, bounce in your totty champers, and more or less lift up your kilts and have fun. And first of all, Bella, grab your granny, pull on your gutties, struggle your wellies, and dance to the sound of Fraser McGlynn and the net some real.
1: Your golden years.
3: Yesterplay.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Nostalgie. Nieuw.
0: In de Flashback Top 40.

0: Een van mijn favoriete zangeressen ooit. Dusty Springfield, ze hoort een liedje tijdens het Sanremo Festival dat ze bijzonder leuk vindt. Terug in Engeland vraagt ze aan Vicky Wickham, producer van het Britse televisieprogramma Ready Steady Go en tevens haar toekomstige manager, of zij er een Engelse tekst bij zou willen schrijven. Omdat ze die avond samen zouden uitgaan, heeft ze maar 1 uurtje om het liedje op papier te zetten. Omdat dit veel te kort is, voltooit ze de song in een taxi. You Don't Have To Say You Love Me is zeker geen letterlijke vertaling van Io Che No Viso Senza Ta. Omdat Vicky geen Italiaans verstaat, schrijft ze lukraak een tekst op de bestaande muziek. En dan gebeurt het. Dusty scoort haar eerste en enige Britse nummer 1.
1: Nieuw.
2: In de Flashback Top 40.
0: Gedraaid door Bert Gene daar straks tussen 9 en 10 als opwarmer voor deze Flashback Top 40. De mama's en de papa's komen binnen op 31 met de Monday Monday. Maar ja, Bert heeft al gespeeld. Dus, dankjewel Bert, want nu kan ik nog meer aandacht besteden aan Bob Dylan straks. En ook aan de mensen die nog niet gestemd hebben of die net wakker zijn. Jullie kunnen de geschiedenis herschrijven omdat het mag en omdat het kan. Dit is jouw top 3. Opgelet, dit is geen tussenstand. Dit is ons vertrekpunt. De oorspronkelijke top 3 van deze Flashback Top 40. Met de Kings op nummer 3.
3: Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is.
0: De Beach Boys op nummer 2. Nummer 1 staat Nancy Sinatra. Met These Boots Are Made For Walking. En nu is het tijd om te stemmen via de Nostalgie-app of Nostalgie.plus.
4: You keep saying you got something for me.
0: Je kiest voor de Kings, voor de Beach Boys of Nancy Sinatra. En omstreeks 10 over 11 krijg je de eerste tussenstand van datgene wat de finale zou kunnen worden. Straks omstreeks 1:15. Jij bent aan zet. Begin nu te stemmen als je nog niet gedaan hebt. Ben je niet akkoord met deze volgorde? Oké, dan moet je zeker stemmen.
2: De Flashback Top 40.
0: Nummer 40. Diana Ross en de Supremes.
5: I've got so much to say and so little time to talk.
0: Dave Berry op nummer 39.
6: To whom it concerns.
0: Chris Andrews, To Whom It Concerns, staat op 38. Petula Clark, My Love, noteren wij op 37. Binnen op 36, The Righteous Brothers, Soul and Inspiration. En dan op 35. Michelle, in de originele versie van The Beatles.
7: Some sweet day I'll make a man pretty flamingo.
0: Binnen op 34 Pretty Flamingo van Manfred Mann.
8: Somebody help me, yeah.
0: Spencer Davis Group op 33.
8: Somebody help me.
9: You don't have to say you love me, just be close.
0: Dusty Springfield binnen op 32 met haar uitvoering van You Don't Have to Say You Love Me. Mama's en de papa's, Monday Monday op 31.
2: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
10: Whoopie!
1: Nummer 30.

0: The Fortunes, This Golden Ring op nummer 30. Ik ben er eentje kwijtgespeeld. Ik weet niet hoe dat komt hoor. Nummer 29, Ik ben gelukkig zonder jou van Connie van den Bos. Maar die ga ik zo meteen voor je spelen. 85 jaar, Bob Dylan op deze eerste Pinksterdag. Terug naar 66. Blonde on Blonde, dat is zijn album dat in 66 verschijnt. En een van de meest opvallende nummers is Rainy Day Women 12 and 35. Om de song lekker gek te laten klinken, heeft Bob Dylan een brassband ingehuurd. Dylan beseft maar al te goed dat het zinnetje Everybody Must Get Stoned voor heel wat controverse gaat zorgen. Maar gezien zijn supersterrenstatus mag dat geen probleem zijn. Sterker nog, zoals nog vaak zal blijven of zal blijken, worden songs die geboycott worden meestal grote hits. Rainy Day Women 12 and 35, Everybody Must Get Stoned is geen uitzondering. De openingstrack van het album Blonde on Blonde bereikt plaats 9 in de Lage Landen, 7 in Engeland en 2 in Amerika. En dan nog een leuk weetje. Voor de nachtelijke opname vraagt Dylan aan een aantal muzikanten om marihuana te roken. Verder stuurt hij een bediende naar een naburige Ierse bar voor een aantal cocktails gebaseerd op Ierse whisky.
1: In de Flashback Top 40.

0: Ja, en dat was hem dan. De Space Cake staat hier ondertussen op tafel. Rainy Day Women, hoe komt hij erop? Numbers 12 and 35. Bob Dylan, 85 jaar. En hij staat op nummer 28. Maar... ik had je nog een andere plaat beloofd, hè? Die is daarnet ergens, ja, weet ik veel, verdwenen. Hè? Mysterieuze verdwijning.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie. Nummer 29.

0: Ik ben gelukkig zonder jou. Dat was Connie van den Bos. In de 70's zou het nog eens een keer een hit worden in de uitvoering van Bonnie St. Clair. Connie stond dus op 29. En Bob Dylan die stak haar even voor. Ja, dat mag wel eens voor één keer, hè? Omdat hij jarig is vandaag. Met Rainy Day Women 12 en 35 op nummer 28. Connie van den Bos dus op 29. Er komen heel wat toffe reacties binnen op dat gebeuren rond de verjaardag van Bob Dylan. Maar ook over de specifiek over deze flashback top 40 uit mei 1966. Louisa Smekens bijvoorbeeld. Die schrijft, super, deze toppen uit de 60's. Ik ken ze allemaal met een grote smile. Oké, wat vindt u ervan? Want het is weer een tijdje geleden dat we naar de 60's teruggingen met deze hitlijst. Moeten we dat nog meer doen? De andere jaren uit dat geweldige decennium. Ik zeg maar 65, 67, 68, 69. Laat er ons weten. Wij lezen het aandachtig en dan maken wij de balans op. Heel veel aandacht dus voor Bob Dylan. En dat komt mooi uit, want de plaatjes in 66 waren heel kort. Dus we hebben wat extra tijd over. En ook aandacht voor covers. Want er waren heel wat artiesten en groepen die met heel veel succes composities opnamen van de meester zelf.
1: She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love.
0: Dit komt ook uit 1966. Bob Dylan met het door hem zelf geschreven Just Like a Woman. Maar enkele jaren later. Een grote hit voor een band die wel eerder hoorde vanmorgen. Dit is Manfred Mann.

Een van die legendarische composities van de jarige Bob Dylan in de versie van Just Like a Woman. Bescheiden hit bij ons, maar in Engeland deed hij het veel beter. Come on without, come on within. You not see nothing like. Ook dit geschreven door Bob Dylan, Mighty Quinn van Bob Dylan dus. Maar in de versie van Manfred Mann, dus zij geven een toegift hier bij Nostalgie Plus, nummer 1 in Vlaanderen. En dat is natuurlijk The Mighty Quinn.

0: editie van Bob Dylan. Deze keer in de uitvoering van Manfred Mann. Wereldhit en nummer 1 bij ons in Vlaanderen. Deze Mighty Queen.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: En ook dit geschreven en gezongen door Bob Dylan. In 1968 een groot hit voor de Hollies. En die gingen zelfs heel ver in hun bewondering voor de meester zelf. Want ze namen een heel album op met allemaal covers van Dylan Classics. Onder andere deze Blowing in the Wind. Nog in 66, opgenomen door Stevie Wonder. En die had daar ook een bescheiden hit mee, weliswaar. De versie van de Hollies komt uit 1968.
2: Nostalgie Plus.
3: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Eerste Pinksterdag. Ha, 11:02. Goedemorgen. Your golden years. Nostalgie plus. En het is de hoogste tijd geworden voor het nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van de stad. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live-interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
10: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
9: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Herent in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser ook. Nog zo'n 23 graden dan.
8: Dankjewel, Serafine. Buiten temperatuur bij Nostalgie Plus op dit moment 24 graden. Ik heb op dit moment 1 file waar je langer aanschuift dan 10 minuten. En die staat op de E40 Brussel-Brugge. Daar verlies je 12 minuten tussen Zwijnaarden en Drongen.
11: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus.
12: Met Serge Haderman. Nummer 27.

0: We staan op nummer 27. Goedemorgen, Annex. Goedemiddag. Eerste Pinksterdag. Fijn je aan te treffen aan de andere kant van de radio. Als je in de zon gaat zitten, liggen. UV-factor 7. Dus goed smeren, want je verbrandt sneller dan je denkt. Ondertussen kan je genieten van de classics bij ons. En een nieuwe binnenkomer, en dat in 1966. Je moet het maar kunnen. Take It or Leave It is een nummer geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Stones die we zo net hoorden. En dat gaven ze gewoon weg aan een van die toonaangevende Mercy Beat groepen uit Engeland, The Searchers. Maar dankzij het succes van hun versie vroeg de manager van de Stones, Andrew Luke Oldman, of de Stones het nummer ook wilden opnemen voor hun album Aftermath. Dus hun versie verscheen een beetje later dan die van de Searchers.
1: In de Flashback Top 40.

0: Samen met Gary and the Pacemakers, de belangrijkste band uit het Mercy Beat, gebeuren allerlei groepen rond de rivier de Mercy, die in de slipstream van het succes van de Beatles enorm succes begonnen te krijgen. Niet alleen in Engeland, maar vooral ook in Amerika. Hun versie dus van Take It or Leave It, en die vinden we terug op nummer 26, nieuw binnen in de lijst. En nu wordt het spannend, want ik ben heel benieuwd. Dit is de eerste tussenstand. Er zijn al zoveel stemmen binnengekomen van jou, dat er toch minstens één wijziging moet zijn in jouw top 3. Zie je wel, de Beach Boys, ondanks het prachtige zonnige weer, gezakt naar nummer 3 met Sloop John B. Maar alles is nog mogelijk. En daardoor doen de Kings wel goede zaken. Zij boeken één plaats winst. Met Dedicated Follower of Fashion. En dit is en blijft voorlopig jouw nummer 1. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Ben je het niet eens met deze volgorde, dan kan je nog eens herstemmen. Je mag stemmen zoveel je wil. Maar heb je nog niet gestemd, dan moet je dat zeker doen. Want jij bepaalt dus de finale. En het kost niks. Spelen met de hits op eerste Pinksterdag. Zeker doen via de Nostalgie-app of via onze site nostalgie.plus.
1: Nummer 25.

0: speciaal deze Moon over Naples van het Duitse orkest onder leiding van orkestleider Bert Kempfert. Dat was een cover van Spanish Eyes van El Martino. Maar die staat hogerop in deze flashback top 40 genoteerd. Dit was dus alvast de uitvoering van Bert Kempfert. En die staat op nummer 25. De Flashback Top 40 in samenwerking met Ment 55, heel populair televisiestation. Ik heb hem vaak aanstaan en niet omdat ik er zelf op te zien ben, maar ook met veel interesse voor de andere programma's. Zoals bijvoorbeeld vandaag om 4 uur Music Was My First Love. Daarin praat Lennart met Cliff Franke van Kia. Kia had een enorme hit in Vlaanderen met Zaterdag is Krapulkesdag. En de 30ste verjaardag van die hit wordt gevierd met een nieuwe versie, maar straks ook met een reportage, zeg maar, interview door Lennart vanmiddag bij Ment 55. Vanavond om 9 uur praat Misha Mara met Stef Willems van de groep Freemout. Stef is ook een bekende woordvoerder van Verkeersinstituut Vias. Heb je vanmorgen het programma met Herbert gemist op Ment 55, dan kan je natuurlijk dit programma opvragen via je tv-gids. Maar je kan ook morgenavond kijken als je dat makkelijker vindt om 9 uur. Herbert heeft Philip Daassen te gast samen met Aurélie. Aurélie is een van de danseressen en zangeressen van Swoop. En ook de levenspartner van Philip. Dus ook dat belooft bijzonder interessant te worden bij Ment 55.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie. Met Serge Haderman.
3: Nummer 24.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
2: Zalig.
3: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

Cliff Richard and the Shadows, Blue Turns to Grey. Op nummer 23 voorafgegaan door Neil Christian op 24. That's nice. En ook Cliff Richard is 85, met dat verschil dat hij niet zoals Bob Dylan vandaag jarig is. In december wordt Cliff Richard 86. Flashback.

0: Flashback.
1: Top 40. This golden ring's gonna buy me
2: a place in my baby's arms. De Britse formatie The Fortunes. This golden ring staat op nummer 30 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Dit is 29.
3: Het is nu eindelijk een feit. Ik ben je kwijt.
2: Connie van den Bos. Everybody must get stoned. Onze jarige van vandaag. Rainy Day Women, numbers 12 en 35. Bob Dylan op nummer 28. All I hear is the sound of rain falling. As tears go by, The Stones op 27. Just take it or leave it. En dit is een nummer geschreven door The Stones, maar in de versie van The Searchers, Take It or Leave It, binnen op 26. De instrumentale versie van Spanish Eyes. Bert Kampfert, Moon Over Naples, staat op nummer 25. Neil Christian op 24, That's Nice.

0: Ja, en dit loopt helemaal mis. Geen probleem hoor.
1: Stop the things you do.
0: Dit is een nummer dat je nog te goed hebt, maar dan in een heel andere versie.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Colruytgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man.
7: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus.
8: Nummer 19.

0: Afgelopen woensdag was Cher jarig. Die werd 80. Op nummer 20 staat Bang Bang. In plaats hoger Une Mèche de Cheveux van Adamo. I put a spell on you. De originele versie van I Put a Spell on You van Screaming Jay Hawkins uit de 50s. Dit komt uit 1965, de uitvoering van Nina Simone. Bij ons pas een hit in deze uitvoering. Prince Clearwater Revival uit 1972. Dit is Brian Ferry in de 90s. En dit is D.D. met de discoversie van I Put a Spell on You uit 1978. Maar de meest succesvolle bij ons kwam van de Ellen Prysett.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

nog steeds actueel. Helaas, welterusten meneer de president. Dat was Boudewijn de Groot. En mijn baas die zegt vaak... Hey Serge, weet je wat? Alles komt terug. En dat is ook zo in dit geval. Want ik heb nog nieuws uit mei 66. Er zwemt vanuit Nederland een beluga de Rijn op tot Bonn. Deze witte dolfijn krijgt de naam Moby Dick en weet op eigen kracht weer terug te zwemmen naar open zee. En welk dier werd er nu onlangs gespot voor de Belgische kust? Na ruim 40 jaar, een beluga, een witte dolfijn.

Nowhere on My Mind. Christian St. Peters in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. En we noteren hem op nummer 15. Ja, de plaatjes waren heel kort, hè, in 1966. Dat heb je al proefondervindelijk kunnen vaststellen hier bij Nostalgie Plus op deze schitterende eerste Pinksterdag en tevens de 85ste verjaardag van Bob Dylan. En daar komen ongelooflijk veel reacties op. Ik pik er eentje uit van Jean-Paul de Jager. Wat een zalig initiatief, Serge. De hele tijd Bob Dylan door andere artiesten. Vergeet vooral de Birds niet met My Back Pages. Die ga ik nog voor het nieuws van 12 uur spelen. Daar heb ik nog net tijd voor. Dank vanuit Wolvertem. Dankjewel Jean-Paul de Jager. En van dit nummer was Bob Dylan co-writer. This Wheel's on Fire, Julie Driscoll.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: De volgende patiënt alstublieft.
2: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
3: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
4: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
1: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
4: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
1: Ah ja?
3: Waarom?
4: Ah, maar krijg ruimte op.
1: Opruiming?
4: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: Allee, jongen, wat is dat?
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
8: Hé, eerste Pinksterdag, wat een geweldig feest. En dan ook nog de verjaardag van Bob Dylan erbij. De dag kan niet meer stuk. Het is 12 uur, het nieuws met Serafin.
9: Goedemiddag. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
10: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
9: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Thomas Baka van Infrabel.
11: Dit gaat veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
9: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest van de avond stil. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
12: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
9: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
13: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
9: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
8: Dankjewel, Serafine. En onze temperatuur op dit moment is 25 graden. Ik heb enkele files. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 12 minuten van Berchem tot Kennedy. Op de E40 Gentbrugge 10 minuten tussen Aalter en Oostkamp. E40 Brussel richting Kust 10 minuten van Zwijnaarden tot Nevelen. En op de E34 beter Zelzate Knokke 10 minuten tussen Maldegem en polderken. Sta je ergens anders stil of ben je aan het aanschuiven, dan is dat momenteel niet langer dan 10 minuten.
14: De Flashback Top 40. Nostalgie
15: met Serge Haderman.
14: Nummer 14.

Dankjewel, Udo Jurgens. Hij won het Songfestival voor Oostenrijk in 1966 met Merci Sherry. Hij staat op nummer 14. En dit is jouw top 3. Op nummer 3 de Beach Boys met Sloop John B. En Nancy Sinatra hebben jullie naar de tweede plaats gestemd. Dat betekent dat jij hebt gekozen voor een nieuwe nummer 1. The Kings met Dedicated Follower Fashion. Ben je daar niet mee akkoord? Dan kan je stemmen via de Nostalgie-app. En hoe dat moet, dat legt Leen Dummeré uit op onze site nostalgie.plus, P-L-U-S, www.nostalgie.plus. Maar je kan ook nog stemmen op de manier die je al een hele tijd gewend bent. En dat is op de homepage van onze site nostalgie.plus. Helemaal rechts de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's.

0: No.
1: Yes, Barbara Streisand op 13, Second Hand Rose, mei 1966 op deze eerste Pinksterdag. En ik heb geweldig nieuws over een van onze collega's. En je hoort hem straks

0: Simon & Garfunkel. Hier in de wandelgangen ook wel eens Simon & Garfunkel genoemd. Homeward Bound. Ze staan op nummer 12. En dan... tijd voor... de hoogste nieuwe in de Flashback Top 40 op deze eerste Pinksterdag. Het feit dat deze classic in de top 40 in 1990 opnieuw nummer 1 stond, kwam door samenloop van omstandigheden. De Stones Classic werd toen gebruikt tijdens een aflevering van Tour of Duty, een succesvolle serie over Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. De single box collection van de Stones kwam uit en de groep maakte een wereldtour. Op Painted Black hoorden we in 1966 voor het eerst een sombere Mick Jagger. Dat kwam omdat het liedje ging over het plotselinge verlies van een geliefde en de depressie die daarop volgde. Tevens was het de eerste nummer 1 waarop een sitar te horen was. Dat was een idee van de Stones-oprichter Brian Jones. De man bespeelde maar liefst 25 verschillende instrumenten.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Bob Dylan is vandaag jarig. Afgelopen woensdag was het de beurt aan Cher. Zij bereikte de kaap van 80. Ze staat op nummer 20.
1: Au fond de mon grenier, blottie dans un tiroir. Un jour j'ai retrouvé une amourette.
0: Une mèche de cheveux van Adamo staat op 19.
2: Après spell on you.
0: I Put a Spell on You, in de versie van die Ellen Price, zit binnen op 18. Muziek van eigen bodem, verder een jaar, Ring Ring.
3: Voor de glorie en de heer van Vrije Westen, meneer de president. Slaap zacht.
0: Verre op 17, 16, Boudewijn de Groot. You were on my mind. Christian Sint-Pieter staat twee keer genoteerd in de Flashback Top 40. You Were On My Mind staat op nummer 15. En dit is 14.
4: Merci, merci, merci.
0: Het winnende songfestivalliedje van dat jaar. En dat was voor Oostenrijk. Udo Jürgens met Merci Cherie, nummer 14.
5: Father has a business, strictly second hand.
0: Barbra Streisand op 13. Second Hand Rose. Simon & Garfunkel op 12 deze keer met Homeward Bound. En dan op nummer 11. De hoogste nieuwe van de Stones.
6: Nummer 10.

0: mooi begin van de top 10 van het maandoverzicht van de populairste plaatjes uit mei 1966. Maar gelukkig niet van toepassing. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en de Walker Brothers. Ik heb straks een kleine blunder gedaan. Ik had het over Cliff Richards, die even jong is dan Bob Dylan. Die is 85, maar die gaat dit jaar 86 worden. Ik zei dat dat in december zou zijn, maar dat is niet zo. Een aantal luisteraars, waaronder Luc van der Beek, heeft me erop gewezen dat Cliff Richard geboren is op 14 oktober 1940 in Lucknow in India en niet in december zoals ik daar straks vermeldde. Met groeten van een Cliff Richard-fan en een trouwe luisteraar van Nostalgie Plus.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: De Flashback Top 40.

de muziek herleeft. Hier bij Nostalgie Plus, de classics uit mei 1966. Met Hervé Villard, Mourir, Où Vivre. Hij staat op nummer 8. En daarvoor op nummer 9, Vultura met Heimwee naar huis. En Heimwee naar huis, wel, ik heb hier nog nieuws over 1966 mei. Ja, er is zoveel gebeurd. Het waren woelige tijden, maar de muziek die maakte veel goed. Waar is dat nieuw? Oh, ik heb het gevonden. Prima, prima deluxe. Op 16 mei 1966 roept Mao Zedong de jongeren van de Rode Garde op om de communistische partij te zuiveren van zogenaamde bourgeois elementen. Dit is het start zijn van de culturele revolutie.

Christian St. Peters, The Pied Piper in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus op nummer 7. Op D40 Gent-Brugge, daar verlies je 23 minuten van Aalter tot Oostkamp. En dan heb ik nog één file, en dat is er een van 13 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Daar is het aanschuiven van Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy. Het is bijna 3:30. Ik ga de hardnekkige langslapers uit bed slingeren. Dit is mijn absolute favoriet uit deze Flashback Top 40. De Who op 6 met Substitute.

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Het is Bolt in Daagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Train.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
10: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: Rollenbret met de Pills op nummer 4, Juanita Banana. Voorafgegaan op een vijfde plaats door El Martino en Spanish Eyes. Ik had het er straks al over de indrukwekkende zeezendervloot op de Noordzee. Met name voor de Britse kust, voor de Nederlandse kust natuurlijk het immens populaire Radio Veronica. Maar voor de Britse kust, ja, ik zei het daarnet al, buiten de Britse territoriale wateren heel wat zeezenders. En degene met de beste luistercijfers, dat was het onvergetelijke Radio London BKL. Met, hou je vast, 6 miljoen luisteraars op de Britse eilanden en 4 miljoen op het vasteland. En op een gegeven moment kregen zij bezoek aan boord, ik heb het nu over 1966, van Mike Love. Van de Beach Boys. En die had ook zijn vrouw Suzanne meegebracht. En die bleven enkel dagen aan boord van de Galaxy, het zendschip van Radio London. En er was ook een interview.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.

0: Walker Brothers op nummer 10.
1: Heimwee naar huis.
0: Viltura op 9. Hervé Villar op nummer 8. Christian St. Peters op 7. The Who op 6. Nummer 5 is voor El Martino en Spanish Eyes. The Peels op nummer 4. En dan de grote finale, jouw top 3. Met op nummer 3 de Beach Boys en Sloop John B. Gezakt van 1 naar 2. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. En dan de nummer 1. En hartelijk dank allemaal, iedereen. Ondanks, of misschien wel dankzij het mooie weer, zoveel stemmen vandaag voor de top 3 van de Flashback Top 40. We pikken er eentje uit. Rudolf, ik houd. Proficiat. Jij hebt een duo-ticket gewonnen voor de cinema. Voor een film naar keuze met een partner naar keuze. En jullie hebben massaal gekozen voor de Kinks en Dedicated Follower of Fashion.
2: De Flashback Top 40.
3: Nummer 1.

0: Deze nummer 1, The Kinks, Dedicated to Follower of Fashion.
1: There must be some way out of here, said the joker to the thief.
0: De jarige van de dag.
1: There's too much confusion.
0: Bob Dylan, All Along the Watchtower. Maar toen hij deze cover hoorde, toen zei hij, deze versie is veel beter dan de mijne. Jimi Hendrix en zijn Jimi Hendrix Experience. En het door Bob Dylan geschreven All Along the Watchtower. Ik wens je nog een heel fijn Pinksterweekend.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: 1966, een prachtig jaar, dat heb je wel gemerkt. Hè. Dankjewel Serge voor de flashback top 40. Hou je al klaar voor 10cc? Dat is toch de perfecte soundtrack bij dit weer. Eerst het nieuws, goedemiddag.
2: Goedemiddag. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
2: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
2: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minste. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start. The Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd. Bijvoorbeeld steroïden of EPO. Want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
5: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
2: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.

Alsof we aan de Côte d'Azur zitten met deze muziek erbij. La Vie en Rose van Grace Jones. Die is deze week trouwens 78 geworden. Ja, en er waren wel wat jarigen. Cher was jarig, ook Johan Verminne. En vandaag vieren we de 85ste verjaardag van Bob Dylan. Daar komen we straks nog op terug. Maar nu gaan we eerst vieren dat de zomer is begonnen. En dat doen we meteen al met deze Italiaanse sensatie. Sabrina en Boys. Ja, en de zon is nooit ver weg bij Nostalgie Plus. Straks Mexico van Les Humphries Singers.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of 2 abonnementen, of...
3: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: De volgende patiënt, alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
6: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
6: Ah ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar krijg ruimte op.
6: Opruimen?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: Allee, jongen, wat is dat?
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1.

wel, Sam Freed Singers die kwamen uit alle windstreken. Mexico was dit. Elvis, ja, dat was een grote karate-fan. En tijdens dit nummer deed hij live dan zijn moves. En dat ja, wekte grote hilariteit op bij het publiek natuurlijk. Die gingen helemaal crazy. Het is ook zijn laatste Amerikaanse nummer 1-hit die hij zelf nog kon

Bob Dylan, zijn muziek doet wat met een mens en mag eigenlijk het hele jaar door op de radio. Maar vandaag toch net dat ietsje meer, want hij wordt 85. Hij houdt zich al klaar, zometeen met Blown in the Wind. Maar eerst Bryan Adams, die in oktober ons land bezoekt. 15 oktober in de Afwasdoom en nu al bij ons op het podium.

Ja, we vieren zijn verjaardag vandaag. Bob Dylan, hij was niet alleen een geniaal muzikant, maar ook schilder en nog zoveel meer. Won de Nobelprijs, maar het duurde weken voordat de academie hem te pakken kreeg. Hij kwam uiteindelijk ook niet naar de ceremonie, omdat hij andere verplichtingen had. Ja, typisch Dylan. Wordt 85 vandaag en om al die kaarsjes uit te blazen, kreeg hij wat hulp. Blowing in the wind. Straks een van de mooiste country songs ooit. En je gaat nooit geloven dat het nummer op een kwartiertje werd geschreven. Komt eraan na

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Your goal.

Tammy Wynette en Stand By Your Man. En andersom ook natuurlijk. Twee richtingsverkeer. Of meestal twee mensen die tegelijk denken dat ze gelijk hebben. Ja, kijk, nu hebben jullie allemaal gelijk. Zeker als je van de beste classics houdt. Die krijg je zeker en vast bij Nostalgie Plus heel het jaar door. Ray Parker Jr. en zometeen ook Meat Love.

Meatloaf, dat is altijd veel energie, maar het kan nog meer. Hè. De volgende man die heeft net een doos met voetzoekers ingeslikt. Billy Stewart die nam de classic van Gershwin en maakte er een explosie van. Dit is Summertime.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Het is Bolt Eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
9: Zalig.
10: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
11: En dan gaan we meteen terug naar de zomer van 1976. Die funky blazers, dat is Stevie Wonder, hè? Your golden years. Met I Wish, die staat al klaar voor jou. Nostalgie plus. Maar eerst het nieuws, een goede middag.
12: Goedemiddag. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
13: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket. Een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
12: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïense aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In het tennis klimt Elise Mertens op de wereldranglijst. Ze staat nu op de 21ste plaats. Misschien wel een opsteker voor Roland Garros. Mertens komt daar normaal morgen voor het eerst in actie tegen de Duitse Tatjana Maria. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start. Die Enhanced Games, ook wel de dopingspelen genoemd. Want het gebruik van bijvoorbeeld steroïden wordt daar aangemoedigd. Het is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen in actie in 3 disciplines: zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
14: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt, is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden, brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
12: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.

0: gaat een hele tijd droog blijven en zonnig. Dus dat stof, dat gaan we zeker nog zien en voelen. Maar we blazen dat gewoon weg met de beste classics. Millie Jackson, berucht om haar lelijke platenhoezen, maar beroemd voor haar leuke muziek. Zeker deze.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: Deze dag namen de Beatles hun allereerste eigen BBC-radioprogramma op. Hè. Pop Girl, The Beatles. Dat begon dus vandaag in 1963 op de Britse radio. En dit waren ze nog eens bij Nostalgie Plus.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in het paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot €5000 elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

dit goede weer krijg je misschien nog meer zin in de zomerfestivals die eraan komen. Reggae Geel is er ook weer, hè, dit jaar, van 30 juli tot 1 augustus. En dit is de vibe die je daar mag verwachten. Ziggy Marley in de voetsporen van zijn beroemde papa. Hij was amper 19 toen dit uitkwam.

en lekker weer vandaag. We genieten van het lange weekend. We gaan gezellig buiten met een fietstochtje, barbecue. Misschien een bezoekje aan de Singsafor. Op Pinksterzondag is er van alles te doen. En de radio, die is ook steeds dicht bij jou. Via de app van Nostalgie bijvoorbeeld. Online op nostalgie.plus. Of je kan ook luisteren digitaal via een DAB Plus toestel. Of op FM. Ja, keuze genoeg dus. Je hoeft geen enkele classic te missen. Ann Christie komt eraan na deze Billy Joe Royal.

passie en gelukkig zijn. Ken jij ook iemand die heel dringend een bril nodig heeft, maar koppig blijft doen alsof alles perfect scherp is voor zijn ogen? Ja, dan is die persoon misschien wel in de wieg gelegd voor de showbiz. Straks hoor je een artieste waarbij dit letterlijk haar handelsmerk werd. Maar eerst nog Inner Circle. En ik heb ook nog Neil Diamond voor je met I Am I Said. Yeah.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh nee.
8: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Your golden.

Ja, ken jij ook zo iemand die niet wil brillen? Sandy Shaw was ook zo iemand. Hè. Ze trad vaak op met een zonnebril of keek een beetje wazig in de camera. Niet voor de show, maar omdat ze blijkbaar extreem bijziend was en weigerde haar bril op het podium te dragen. Want dat paste niet bij haar imago. Dus als jij thuis iemand hebt die het restaurantmenu op armlengte probeert te ontcijferen, dat is gewoon artistieke flair.

alleen een lovely day, maar een heerlijk Pinksterweekend. En we gaan naar 1980 met de meest iconische blondine uit de popscene. Debbie Harry, The Tide Is High. Zelfs Blondie weet precies wat we nodig hebben op een dag

0: ik ben hier bezig met mijn...
1: Uw mobiliteitsbudget?
0: Ja.
1: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
4: Wow, die werken echt super hard.
3: Ja, dat is de bouw, hè?
4: Maar gaan die daar zelf wonen?
3: Nee.
4: En gaan die daar ook niet werken?
3: Nee.
4: Waarom doen die dan zo hard hun best?
3: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
4: Ook als het voor iemand anders is.
3: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
5: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Sunshine in the music. Ja, ook in dit uur natuurlijk. The Sweet, The Eagles met Hotel California en Pointer Sisters. Your golden year. Dat is dan met So Excited. Kom eraan. Welkom, dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
8: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket, een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
7: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen keren. In Queensland, in het noordoosten van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai, dat melden de lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water gered worden, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd. Vanmiddag veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.

Johan Verminne. Vrijdag is die 75 geworden. En als echte Brusselaar is hij dat gaan vieren in de Beenhouwerstraat. Dat weet ik zeker. En daarna dan, ja, geen ode aan een pizza. Al zou je dat kunnen denken met een nummer als Margherita. Het is van Massara

0: niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het is Bolt in Daagse. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, schat.
3: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
6: Dat is wel een meld, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, man!
10: Zalig.
11: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be.

0: allseasons.be. Bij Allseasons schijnt altijd de zon.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Hou je gereed voor een paar topclassics? The Eagles en Hotel California en Pointer Sisters. I'm so excited. Dat is al binnen 5 minuten. Maar eerst een madame die altijd een pistool bij had in haar chacos. Dus ik weet niet of deze boy er goed vanaf is gekomen. Mad About The Boy, Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

songs waarvan de titel van het nummer niet voorkomt in de song zelf. Zo zijn er niet zoveel, maar ik heb er toch eentje mee voor jou. En voor wie het te warm vindt, aan zee vind je afkoeling straks met de First Class en Beach Baby. En Cool and the Gang is ook onderweg. Maar nu eerst Soul in hoofdletters, want je kan hier niet op blijven stilzitten. Fontella Bass.

0: Een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Unchained Melody. In de hele tekst komt deze zin niet aan bod. Let maar op, je gaat hem gewoon niet horen. En Righteous Brothers, dat waren Bobby Hatfield en Bill Medley. Maar die laatste, die hoor je ook niet in deze song. Hij was er gewoon niet bij, terwijl Bobby die legendarische hoge noten zong.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: De volgende patiënt alstublieft.
5: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
6: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
7: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
7: Oké.
4: Ja, maar we willen slim kiezen.
7: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
4: Ah, ja?
6: Waarom?
7: Ah, maar kreeg ruimte op.
4: Opruimen?
7: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
8: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
9: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: Allee, jongen, wat is dat?
8: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
11: Het wordt steeds exotischer hier met Peter Allen, I Go To Rio, De Lambada en Spanja met Call Me. Your golden years, nostalgiepers. En dan nu het nieuws. Een zeer goedemiddag.
12: Goedemiddag. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio. Je hoort Filip Rijland.
13: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
12: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Op de R4 in Evergem in Oost-Vlaanderen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man had een aantal stilstaande wagens niet opgemerkt en raakte hen in de flank. Daarop werd hij over betonblokken gecatapulteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, ook kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.

gaan voor Flower Power met een geweldige fluitsolo ook in het nummer. Die werd in één take opgenomen door een jazzmuzikant, Bud Shank genaamd. Hij deed dat voor de mama's en de papa's. En straks zitten we dan in Rio met Peter Allen. Die had trouwens een zeer raar ritueel tijdens live optredens. Hij deed iets heel geks. Meer daarover straks.

0: Die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Het beste uit de 60s,
3: 70s
4: en 80s.

Peter Allen, I Go to Rio. Ontdekt door Judy Garland en was zelfs een tijdje getrouwd met haar dochter Liza Minnelli. En tijdens live optredens had Peter een vast ritueel. Hij sprong bovenop de piano, trok zijn schoenen uit en begon dan zo met die schoenen piano te spelen in het ritme van de samba. Pure showbiz is dat. Vandaag vieren we de verjaardag van de man die de Byrds hun grootste hit bezorgde. Ja, denk aan Mr. Tambourine Man. Zonder de teksten van Bob Dylan waren de Byrds nooit de supergroep geworden die ze waren. Dit is dan een andere hit van hem. Turn, turn, turn.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.

Michel Follet ondertussen in de building. Straks vanaf 5 uur weer in je radio. En dan New Seekers, The Temptations. En David Soul, Nostalgie Plus, brengt ze allemaal samen voor jou.

de mensen die in de jaren 70 al voor de televisie zaten. Je kent deze man natuurlijk ook van de serie Starsky & Hutch. David Soul en Don't Give Up On Us. Ik zou dat ook niet doen, hè, want die heerlijk warme stem, ja, nog warmer dan de temperatuur vandaag, die komt eraan. Dat is natuurlijk de stem van Michel Follet en hij heeft ook weer een prachtige playlist voor je samengesteld. Maar nu eerst een oppeppende accordeon. Bij deze zon, ja, is dat onweerstaanbaar. Kaoma en de Lambada, de dans die destijds verboden werd in de meest conservatieve kringen. Maar wij jagen hem gewoon keihard door je spelen.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, mam!
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Wow,
5: vaak heel leuk... Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
12: Dankjewel Tony voor de voorbije fijne uren muziek op Pinksterzondag. En ik maak er ook werk van tot 6 uur.
13: Goedemiddag. Het Bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld en er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid. Zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Bert.
14: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
13: Dat is opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt dat een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio.
15: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
13: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport dan. Onze landgenoot Jordi Meus heeft de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meus. Die ging naar de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy. Meteen einde verhaal voor Zizou Berghs op het tennistoernooi van Roland Garros. Berghs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Ook vorig jaar ging Berghs er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig rode duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86 bracht maar liefst €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zo'n €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Follet op zondag
7: met Michel Follet.

0: Een feestelijke opener van een feestelijke dag. Een dag die al grotendeels voorbij is, Pinksterzondag. Welkom, de Wistas mochten openen en de magie gaat nog verder. Zometeen al de Steve Miller Band. We vieren de 85ste verjaardag van Bob Dylan. Er zijn liedjes van Tina Turner, ABBA, The Rolling Stones, Madonna en opvallend veel Nederlandstalige liedjes. Maar, zoals beloofd, magie. Niets in de handen, niets in de mouwen. Deze van de Steve Miller Band, die dankzij een sterk optreden toen op Torhout Werchter in 1982 naar nummer 1 opklom in Vlaanderen.
1: 100% weekend.

0: Abracadabra, Steve Miller Band, uitgebracht op 24 mei 1982. Aanvankelijk een bescheiden hit die wat bleef sluimeren in onze hitparade. Tot hun doortocht op Torhout werd er toen nog een dubbel festival. En dat verklaart misschien ook waarom deze single in Nederland niet hoger kwam dan nummer 18 bij ons een nummer 1 hit werd.
1: 100% Hollands.
0: Liedjes over kerstmis zijn er bij de vleet. Liedjes over Pasen zoek je met een vergrootglas. Maar een liedje over Pinksteren heb ik zo voor het grijpen.
2: Op een

André van den Heuvel en Leen Jongewaard. Niet echt zangers eerder, acteurs op een pittige tekst van Annie M.G. Schmidt, muziek van Harry Banning, een gouden duo in die dagen. We hebben het over 1967, maar ze schreven het aanvankelijk voor een musical. Heerlijk duurt het langst van 1965 en 2 jaar later werd het verrassend een hit. Het stond maar liefst 23 weken in de Nederlandse hitparade. En als ik dat snel uitreken, moet het dus bijna in de kerstperiode aan het eind van zijn carrière geweest zijn. Knettergek. Herinner deze bijzondere single van Bertie's Redding, gemaakt voor een dag als deze. Alleen het tijdstip klopt niet helemaal. Sunday morning, Bertie's Redding.

Bert is Redding, Amerikaanse revue-artiesten en ook actrice die blijkbaar alleen in Vlaanderen een hit scoorde met Sunday Morning in de lente van 1975. 3 jaar geleden overleed Tina Turner. Ook daar kunnen we op deze Pinksterzondag niet aan voorbij gaan. Two People, laat ik horen. Geschreven door Terry Britton en Graham Lyle, de twee heren die haar aan een Amerikaanse nummer 1 hit hielpen. What's Love Got to Do With It? Deze werd niet zo succesvol, maar mag nog wel eens gehoord worden. Two People.

0: Zong ze daar On a Rainy Day. Het is prachtig weer en dat moet zo blijven. Pinksterzondag, Two People, Tina Turner. 3 jaar geleden overleed ze. Op deze Pinksterzondag wordt Bob Dylan 85. Ik weet niet of hij graag champagne drinkt. Het is altijd een beetje een tegendraads mannetje geweest. Maar hij was niet de grote hitartiest. Maar zijn palmares liedjes die hij voor anderen schreef is onoverzichtelijk. Deze single verscheen exact 60 jaar geleden. I Want You, de jarige Bob Dylan.
1: 100% zondag.

0: Bob Dylan, je hoorde hem al bij Bert in 100% Genen vanochtend. Een programma om niet te missen bij Serge in de Flashback Top 40 en bij Tony. Dylan, de enige zanger die ook de Nobelprijs achter zijn naam heeft staan, al zal hem dat allicht een zorg zijn. Blijf luisteren, nog heel wat moois te horen op deze al even mooie Pinksterdag.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: Allee, jongen, wat is dat?
9: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
10: De volgende patiënt alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
13: Uh-huh.
12: Thuis.
13: Okay.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
10: Ah ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar kreeg ruimte op.
10: Opruimen?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
14: 100% Follet. Nostalgie Plus.
15: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw, but whose voice we didn't know. The only things we heard him say were on cards we read too slow. The man who made them speak was right down.

0: altijd een heel tintelend, musical-achtig nummer gevonden van Peter Straker, waar Freddie Mercury vermeld stond als producer. Of hij ook piano speelde en meezong, dat is niet geweten. Maar Straker dook later nog op in de clip van The Great Pretender van Freddie Mercury en deed backing vocals bij Barcelona met Montserrat Caballé. Ragtime Piano Joe, muzikaal, vocaal ook, echt een juweeltje. En nu halen we er de plaatselijke fanfare bij, Bart van den Bossen.
1: 100% Vlaams.

Het allereerste liedje van Bart van den Bossen over stuur in 86 en meteen goed voor een dikke radiohit trouwens. Een productie van Johan Verminne die weldra 75 jaar wordt. Ik liet zijn raden van een bekende Vlaamse zanger is de producer, maar hij kon het niet achterhalen. Beetje moeilijk, hè? Een van de meest opwindende instrumentaaltjes nu van de jaren 60. Deze Classical Gas van Mason Williams. Goed voor 3 Grammy Awards in 68.

Classical Jazz. Een rijke, behoorlijk gedurfde compositie van Mason Williams. Gitarist ondertussen 87. Het haalde onderwel nummer 2 in Amerika en top 10 in Engeland. Een vleugje zomer binnenhalen met Madonna. Ze heeft het over San Pedro. Zoek het niet op de kaart. Het bestaat.

pa-pa-pa-pa. Aan het eind vind ik het mooist van de plaat. Echt, had langer mogen duren. Madonna, met een liedje voorbestemd voor Michael Jackson. Ik kan me niet voorstellen hoe hij het op zijn repertoire zou genomen hebben. Het zou toch wel anders geklonken hebben. Nu een oorlijk liedje uit de Nederlandse hitparade van 1976. Dit is dus precies 50 jaar oud. Barbara Nielsen.

0: Barbara Nielsen. De tekst is klinkklare nonsens. Tenzij jij het begrijpt, dan wil ik graag de diepere betekenis ervan kennen. Barbara heet overigens officieel Pauline Aars en komt uit Venlo. Zometeen Olivia Newton-John.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

without you. Op elke jukebox toen deze echte tegelplakker. Hè, met zo'n parlando aan het eind. Dramatisch. Tot en met. Maar het is dan ook filmmuziek uit Verbrandenbrug van 1975. Met Jan de Cler. I'm Lonely Without You, gezongen door Cynthia Clay. Ze was een Nederlandse lerares lichamelijke opvoeding. Eneke Wouters, die hiermee wekenlang in onze hitparade stond. Maar veel meer heb ik over Cynthia Clay niet gevonden. Nog meer cinema met Toontje Lager, daar heb ik een gegronde reden voor.

toontje lager. Een van die groepen die de nederpop op de kaart zetten. Met dit liedje, net als in de film van het jaar 82, hè, toen ook Doe Maar erg populair werd. In 2007 overleed Jo Rupke op deze 24e mei. Het gezicht van première en filmkenner par excellence. Dat gebeurde tijdens het Festival van Cannes, waar hij jaarlijks alle films volgde. Gisteren werd overigens editie 2026 afgesloten met de uitreiking van de Gouden Palm. Jo Rupke kreeg nog les van hem op de filmschool en hij was een beetje een mentor voor mij. Een zeer aimabele man. Hij verdient dan ook dit eerbetoon op Pinksterzondag. Nu een mooie van Yazoo van hetzelfde jaar als Toontje Lager.

0: De hitversie was vooral een a cappella uitvoering van Flying Pickets, maar dit is het origineel Yazoo en Only You van 82. Op 24 mei 83 kondigden Vince Clarke en Alison Moyet de split van Yazoo aan. Vince Clarke ging verder met The Assembly en daarna Erasure. Moyet bouwde een knappe solo carrière uit. Op 24 mei in 68 lanceerde de Rolling Stones deze single.
1: 100% rock'n'roll.

Het valt blijkbaar een aantal luisteraars op dat ik plots veel meer Rolling Stones platen draai dan vroeger. Begint mij in feite nu ook op te vallen. De Beatles zijn natuurlijk vaak te horen in 100% Follet. Dan moeten hun concurrenten natuurlijk ook af en toe hun plek krijgen. Vandaag Jumping Jack Flash, ook nog de titel van een filmcomedie in 86 met Whoopi Goldberg. Daar werd het liedje gezongen door Aretha Franklin. Mag er ook nog een van ABBA bij? Op deze feestelijke dag een van hun allermooiste. Kunnen we het daarover eens zijn? The winner takes it all.

0: Een liedje dat mij alvast nooit gaat vervelen. Zo mooi opgebouwd. Winner Takes It All, ABBA. We hebben ondertussen het debakel dat het Songfestival geworden is verteerd. Maar 70 jaar geleden, in 1956 dus, vond op 24 mei het allereerste Eurovisie Songfestival plaats met 7 deelnemers. Je hoort het goed. Slechts 7 deelnemers. Zwitserland won met Lies Asia en Refrain. Geniet verder van deze mooie zondag en van Pinkstermaandag. Overigens, dan ben ik er graag weer bij, maar wel op het middaguur van 12 tot 1. Dank aan Sende Papen voor de onberispelijke techniek, zoals altijd. En ik heb nog een mooie afsluiter. Home on Monday. Al zijn Sen en ik nooit weg geweest. The Little River Band.
1: 100% rust in het weekend.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
5: Zalig.
6: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: Goedenavond. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
1: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maartenziekenhuis.
0: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Bondsparket start een onderzoek na de rellen na de match tussen Standard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
2: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
0: En dat is opvallend, want het ging nochtans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt

kopen. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo een bedreiging voor Erdogan. Sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Versneslavik won vanuit vroege vlucht. Hij haalt het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellusi. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht daalt de temperatuur dan naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag is het koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: Goedenavond. In recreatiedomein Den Ekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
1: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein Den Ekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
0: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een schietpartij in Laak in Brussel vannacht. Volgens de politie ging het om meerdere kogelinslagen in de muur van een woning. Ook lagen er verschillende kogelhulzen op de weg. De daders zouden op elektrische steps gevlucht zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De CEO van de Pro League, Lorin Parijs, eist strenge straffen na de gewelddadige incidenten na de match tussen Standaard en Charleroi gisteravond. Volgens Parijs ging het om pure criminaliteit. Hij eiste ook een strengere voetbalwet om hooligans harder aan te pakken. Ook het bondsparket start een onderzoek, vertelt voetbaljournalist Jarno Berto.
2: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
0: Bij de incidenten raakten zeker 10 politieagenten gewond. 6 mensen zijn intussen aangehouden. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die oppositie won 2 jaar geleden nog de lokale verkiezingen en vormt zo'n bedreiging voor Erdogan. En sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Dversne-Slavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellucci. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maximaal tot 26 graden. Dinsdag kan het tot 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: zalig.
1: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
0: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.
2: This room's a mama. Hit it!